musa sama paat dembalengitri farmbal odo wite Musa Ramar coofi sire Ndiack Hammat Musa Umar Yali Umar Bokar Boli Albarka Jamma Basara o ujunnaaji temedde didi e ujunnaaji capantati en wonde dolo kaaji joodi